0: Het is 7 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om $5 miljoen te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim $83 miljoen. Dat loopt nog. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is begonnen en op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen-West en Waardenburg 20 minuten vertraging. De A15, Nijmegen richting Gorkum, staat een kapotte auto bij Tiel. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Op de A27, Breda richting Utrecht, heb je door wegwerkzaamheden voor Noorderloos 10 minuten extra reistijd. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, is bij Den Bosch Maaspoort een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de N35, Zwolle richting Almelo. Voor de Salland-Twente-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Verkeer richting Almelo kan omrijden via de U10.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Met Jacco Hagoort.
1: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: jij een radiostation waar je altijd goed zit? Stop dan met zoeken. Je hebt ons gevonden. Radio Bergijk.
1: Hij is geboren in het Drentse Emmen op 25 september 1981. Hij werd geboren als Bouke Scholte, maar onder zijn artiestennaam Bouke werd hij wereldberoemd in Nederland dankzij zijn fantastische imitatie van Elvis Presley. Hier is hij, Bouke, A Fire Down Below.

De Nederlandse King of Rock'n'Roll. Je hoorde Bauke met Fire Down Below. In augustus 2009 won deze Bauke Scholte het televisieprogramma Waar is Elvis? In het programma werd gezocht naar de Elvis-kunner van Nederland. En Scholte deed ook mee in 2014 aan The Winner Takes It All. En met zijn vertolking van Elvis won hij het programma. En mocht hij zich de beste soundalike van Nederland noemen.

0: Weerbericht.
1: Eerst nog op veel plaatsen bewolkt. Later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen is het geregeld zonnig met wat sluierwolken. In het noorden kan de bewolking dikker zijn. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het ongeveer 23 graden. In het midden van het land ligt de middagtemperatuur rond 27 graden. Zaterdag belooft het een zonnige zomerdag te worden, met temperatuur in de Randstad, Utrecht en Gelderland tot 29 graden. En ook de dagen daarna is er veel zon, bij 22 graden in het noorden tot 31 graden in de zuidelijke provincies. Vanaf woensdag groeit de kans op buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Gek. Het radiostation voor iedereen.
1: In de ochtendshow gaan we door met de zanger van de formatie The Time Bandits. Hij heeft ooit één solo singeltje uitgebracht en het werd nog een leuke hit ook in Nederland. Ik heb het over Alidus Hidding. Hier is Hollywood 7.

Hij was destijds de leadzanger van de formatie The Time Bandits. Hij komt uit Drenthe, zijn naam is Alidus Hidding. En van hem hebben we nog een keer die hit gedraaid, Hollywood 7.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om $5 miljoen te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan nu rond Rotterdam en Brabant. En op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg een half uur vertraging. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum staat een kapotte vrachtauto bij Tiel. Hierdoor heb je 25 minuten vertraging en de rechte rijstrook is hier dicht. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam, maar dan bij knooppunt Debrechtseplein, 20 minuten vertraging. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden voor knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Als ik tegen jou zeg, dat was een plaatje van Harm Douwe Bremen, dan zal je zeggen, daar heb ik nog nooit van gehoord, dat kan kloppen. Want zijn pseudoniem was Alexander Curley. En die naam, die zegt jou wel wat natuurlijk. Hij is geboren in Haarlem op 14 augustus 1946 en overleden in Drachten, Friesland op 4 juni 2012. I'll Never Drink Again was dat van Alexander Curley.

0: Wij zijn de zender waar jij op zat te wachten. Wij zijn Radio Bergijk.
1: Bert Hering, de man die in Utrecht is geboren en heeft het over Julie July.

0: Het was het eerste hitsucces voor Bert Hering in de Nederlandse hitparade met zijn Juli July in 1995. Op 8 juli, om helemaal precies te zijn, kwam de plaat de Nederlandse hitparade binnen. Hoogste notering 9 stond toen 11 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. En daarna heeft hij alleen nog maar tipnoteringen gehad.
1: It was a night. Ooh, what a night it was, it really was such a night.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met de meeste files rond Rotterdam en in Brabant. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Everdingen 40 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daar doe je er een half uur langer over.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk, het is een gevoel.
1: Inderdaad, we gaan de beuk er eens eventjes in gooien. En dat doen we dan met deze formatie uit Breda. Hier is Abel en Onderweg.

Zo gingen we terug naar 2000 met een nummer Onderweg van de Bredaarse formatie Abel. De plaat kwam de Nederlandse hitparade binnen op 5 februari en stond maar liefst 6 weken op nummer 1. Totaal stonden ze 17 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade en de plaat is destijds ook nog geweest alarmschijf.

0: Weerbericht.
1: Eerst nog op veel plaatsen bewolkt. Later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen is het geregeld zonnig met wat sluierwolken. In het noorden kan de bewolking dikker zijn. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het ongeveer 23 graden. In het midden van het land ligt de middagtemperatuur rond 27 graden. Zaterdag belooft het een zonnige zomerdag te worden, met temperatuur in de Randstad, Utrecht en Gelderland tot 29 graden. En ook de dagen daarna is er veel zon, bij 22 graden in het noorden tot 31 graden in de zuidelijke provincies. Vanaf woensdag groeit de kans op buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Gegarandeerd de beste platen van de jaren 60 tot nu. Je zit goed bij Radio Bergijk.
1: 21 maart 1979 werd de band opgericht door Wim Kerkhoff en Fred Pieck. Ik heb het over de Amazing Stroopwafels. Ze kwamen uit Rotterdam. Ze bestaan dus uit Wim Kerkhoff, Rien de Bruin en Arie van der Graaf. En wat dacht je van een van hun bekendste nummers om die nog eens een keer te gaan draaien? De Oude Maasweg.

De Amazing Stroopwafels met de Oude Maasweg. Het staat op hun tweede LP, Mooi Weer. En het is origineel niet van hun, maar van Leon Russell's. En dan heet het Manhattan Island Serenade. De Amazing Stroopwafels en Oude Maasweg.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan rond Rotterdam en in Brabant. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg heb je een half uur vertraging. Iets verderop op de A2, maar dan tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen doe je er nog eens 20 minuten langer over. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam 20 minuten extra reistijd. Dan de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Brechtseplein een half uur oponthoud. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Er gebeurde voor knooppunt Gorkum een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt hier nog 20 minuten extra reistijd.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Zoek Bergijk ook eens op Facebook. Je weet niet wat je meemaakt.
1: Ah, we gaan het eventjes hebben over de gebroeders Bolland. En de ene dat is dan Rob Bolland. En die ander dat is Ferdy Bolland. Samen dus Bolland en Bolland. Waiting for the Sun. The

De gebroeders Bolland, oftewel Bolland en Bolland. De oudste, dat is Rob, die is van 1955. En de jongste, dat is dan logisch, dat is Ferdy, die is van 1956. Ze zijn geboren in Zuid-Afrika in de plaats Port Elizabeth. En toen ze naar Den Haag kwamen, dat was in 1966. En op 15 en 16-jarige leeftijd werden ze ontdekt door Hans van Hemert.

0: De magie van muziek.
1: Het nummer stamt uit 1981, komt van het album Shades of Desire. Het is van een Rotterdamse zangeres die we kennen als Anita Meijer. En die grote hit was Why? Tell Me Why. Motherboy.

Wekenlang stond ze 1981 op nummer 1 van de Nederlandse hitparade. Anita Meijer en Why, Tell Me Why. Maar haar allereerste grote succes in de Nederlandse hitparade was The Alternative Way, tezamen met Hans Vermeulen.

0: Het is 9 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek